Een dag, lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen, over onze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En mijn thema vandaag, wel, ga er maar bij zitten. Een paar maanden geleden reed ik met de auto de binnenlanden van Australië, wel, Queensland, in op weg voor iets. En toevallig kwam ik ergens op een highway een plakkaat tegen met mooie zonnebloemen erop. En overal langs de highway zag ik vele hele, heel korte groensels. Kilometers van velden. Ik moest toch ergens stoppen voor een koffie en een toiletstop en heb ik mijn telefoon uit mijn broekzak gehaald en die streek waar ik door aan het rijden was eens bekeken. En het bleek dat ik in het midden van de zonnebloemenstreek zat, hier in Queensland. Nooit geweten dat die zonnebloemen hier groeiden. Ik was er dus niet op de juiste tijd van het jaar, maar ik heb het al zeker in mijn agenda staan voor volgend jaar. En dat moeten jullie ook doen. Het is prachtig als je alle informatie erover nakijkt. En de streek heet Kalbar, K-A-L-B-A-R. En het Sunflower Festival is altijd rond maart. De streek is dan volledig afgezet en je moet kaartjes kopen om er binnen te kunnen, want de langdurige wegen tussen de velden zijn heel beperkt en niet parkeervriendelijk. En het blijkt dat het festival heel vlug is uitverkocht, want die landelijke streek kan maar een beperkt aantal voertuigen en bussen aan. Dus schrijf het in je agenda voor volgend jaar. Begin in januari al met het opzoeken wanneer het festival zal gepland worden, want dat hangt ook een beetje af van de regen en de zonneschijn in de vorige maanden. Maar ik kan het niet dikwijls genoeg zeggen. Dit is iets waar je naartoe moet gaan en plenty foto's maken natuurlijk. En vergeet je hoed niet en doe je laarzen aan, want je wandelt allemaal in velden tussen de bloemen door de modder. En ik herhaal het nog even. Kalbar is de streek en de tijd van het jaar is eind februari en maart. En nu ga ik aan mijn programma beginnen met heel wat informatie over zonnebloemen. En allemaal dingen die jullie nog niet wisten. En ik ook niet hoor, het is ook allemaal nieuws voor mij. En zoals altijd wat leuke liedjes erbij. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: En dat was Rocco Granata met Zonnebloem. En zo dadelijk gaan we verder met een liedje van Conny van den Bos. En ik weet dat jullie dit liedje kennen. Waar zijn al die bloemen toch?
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: De zonnebloem is een cultuurplant die gemakkelijk in de tuin gekweekt kan worden uit een pit. En die bloem bloeit van juli tot oktober. En dat is natuurlijk hier in Australië, niet in Nederland. Een plant kan dan meerdere bloemhoofden voortbrengen. En dat bloemhoofd kan soms een diameter krijgen van 30 centimeter. Onvolgroeide planten, waarvan de bloeiknop nog niet geopend is, vertonen heliotropisme. Overdag draait de bloemknop dan op zonnige dagen mee met de zon. En 's nachts keert de bloemknop terug naar de oostelijke stand. En deze dagelijkse beweging wordt bewerkstelligd door ongelijke groei, door celstrekking en de bloeiselstengel. Tegen de tijd dat de bloeiwijze zich opent, verstijft de bloeistengel in de oostelijke stand. Het heliotropisme is dan dus voorbij en daardoor wijzen bloeiende zonnebloemen dan de hele dag naar het oosten. Er bestaat ook een kweekvorm met een hangend hoofd, die aantrekkelijk is voor boeren omdat de bloemen minder beschadigd worden door vogels en vuil vanuit de lucht. En zonnebloemen worden gewoonlijk 1,5 meter tot 3,5 meter hoog. En er zijn zelfs uitzonderlijke gevallen bekend waarbij de zonnebloem een hoogte van 7,7 meter wist te bereiken. De bladeren zijn groot, ruw en soms gekarteld, afhankelijk van de variëteit, en sommige bladeren zijn hartvormig. Zonnebloemen worden vooral gekweekt om zonnebloemolie uit de nootjes, dus de pitten, te winnen. En die olie wordt veel gebruikt in de keuken en als basis voor allerlei producten waarin plantaardige olie wordt verwerkt, zoals margarine. De olie bevat veel onverzadigde vetzuur en kan, omdat deze goed bestand is tegen hitte, voor frituren gebruikt worden. De zaden kunnen opgepeld of gepeld, rauw of geroosterd worden gegeten. Ik zou moeten zeggen ongepeld of gepeld of rauw of geroosterd moeten gegeten worden. En bloemknoppen kunnen ook rauw worden gegeten of worden gestoomd en gegeten zoals artisjokken. Het loof van de zonnebloem wordt gebruikt als veevoer. En de zaden kunnen aan kippen worden gevoerd, onder andere om de eierproductie te bevorderen en om de dooier donkerder te laten kleuren. En ook het meel dat na het uitpersen van de pitten resteert, wordt als veevoer gebruikt. In geraffineerde vorm wordt de olie ook voor industriële doeleinden gebruikt, zoals gele verfstof. En natuurlijk kan de plant ook gebruikt worden als kamer- of tuinplant of snijbloem. En zelfs de stengel kan worden gedroogd en is dan te gebruiken als brandstof. Dus de hele plant kan helemaal van top tot teen worden gebruikt. En een paar wetenswaardigheden. Een zonnebloem is ook de bijnaam voor het laatste bankbiljet van 50 Nederlandse gulden geweest. En op het biljet stond een zonnebloem afgebeeld. En enkele beroemde schilderijen van Vincent van Gogh hebben zonnebloemen als onderwerp. Paul Gauguin schilderde een portret van Van Gogh terwijl deze daarmee bezig was.

En dat was het Hollandse duo met Zeg het met bloemen. En Louis Neefs gaat verder met Laat ons een bloem.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: En een paar leuke weetjes over zonnebloemen. En dit zijn interessante feiten die je misschien nog niet kent. Zonnebloemen komen oorspronkelijk uit Amerika. En ze werden vroeger gebruikt voor medicijnen, kleurstoffen, voedsel en olie. De zonnebloem is de staatsbloem van Kansas en de nationale bloem van Oekraïne. Zonnebloemen hebben volle zon en rijke, goed gedraineerde grond nodig om hun maximale hoogte te bereiken. Zonnebloemen kunnen giftige stoffen zoals lood, arseen en uranium verwijderen uit verontreinigde grond. En ze zijn een natuurlijke ontsmettingsmiddel voor bodems en zijn gebruikt om de bodem schoon te maken bij enkele van 's werelds grootste milieurampen, waaronder Tsjernobyl en Fukushima. Een zonnebloem die zonnebloemolie produceert zit boordevol calcium en ijzer en bevat vitamine A en D. En niet alle zonnebloemblaadjes zijn geel. Er zijn meer dan 60 soorten zonnebloemen die over de hele wereld leven. En sommige van deze soorten hebben gestreepte bloembladeren. En sommige zonnebloemen hebben ook verschillende binnenkleuren. Sprekend over de binnenkant van een zonnebloem, het is eigenlijk gemaakt van kleinere bloempjes. De buitenste bloembladen staan bekend als straalbloemen. En de zaden in het midden hebben mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen en kunnen zaden produceren. Ze bestuiven zelf of stuifmeel aantrekken van wind en accenten. En de zonnebloem is de enige bloem met het woord bloem in zijn naam.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als je gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Vincent van Gogh wilde graag gezien worden als dé schilder van de zonnebloem. En net als zijn tijdgenoten schilderde Vincent bloemen stil levens. Maar hij deed het net even anders. Na wat oefeningen met verschillende bloemen koos hij voor één bloem, de zonnebloem. En in de ogen van zijn collega's waren zonnebloemen misschien wat boers en onelegant. En Vincent vond dat juist interessant en schilderde ook graag uitgebloeide exemplaren. En hij gaf de zonnebloem de hoofdrol in een aantal van zijn schilderijen. Vincent wist dat zijn zonnebloemenschilderijen bijzonder waren en anderen zagen dat ook. Toen hij was overleden brachten zijn vrienden zonnebloemen mee naar zijn begrafenis. En de zonnebloem was bij Vincent gaan horen, precies zoals hij had gehoopt. Vincent is wereldberoemd om zijn schilderij van zonnebloem in een vaas. Wat niet iedereen weet, is dat hij meerdere versies van dit schilderij maakte. Die 5 werken bevinden zich nu in musea over de hele wereld, van Tokio tot Amsterdam. Naast deze 5 beroemde zonnebloemen schilderde hij nog 2 versies. Eén is in particulier bezit en het andere schilderij is helaas verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog. Vincent begon bloemstillevens te schilderen omdat hij zo kon experimenteren met kleur. Bloemstillevens verkochten bovendien goed en dat was ook een reden om ze te maken. Zijn eerste bloemstillevens waren nog traditioneel van kleur, maar Vincent probeerde steeds meer extremere kleurcontrasten uit. De eerste stillevens van zonnebloemen maakte Vincent in Parijs. En ze maakte indruk op de schilder Paul Gauguin. Voor Vincent voelde dat als een hele eer. Hij had Gauguin net leren kennen en keek tegen hem op. Dat juist die schilder zijn werk waardeerde, bevestigde zijn gevoel dat hij op de goede weg was. Niet lang daarna verhuisde Vincent naar Zuid-Frankrijk. Hij wilde er een kunstenaarsgemeenschap beginnen. Een plek waar kunstenaars konden wonen en werken en elkaar konden inspireren. Toen hij hoorde dat Gauguin daadwerkelijk zou komen, schilderde hij een aantal stillevens van zonnebloemen om de logeerkamer mee te decoreren. En Gauguin noemde de schilderijen helemaal Vincent.

0: En dat was Frans Boeien en hij zong Wilde Bloemen.
1: You're listening to Global.
2: En dit is niet het enige Nederlandse radioprogramma deze week. De Nederlandse radioprogramma's op Radio 4EB 98.1 FM zijn op dinsdag zaterdagmiddag van 4 tot 5. Onze digitale uitzendingen zijn op Global en dat is vrijdagavond van 6 tot 7 en zaterdagmiddag van 5 tot 6. Heb je geen digitale radio of heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister via het internet op de website 4eb.org.au. Hartstikke makkelijk.
3: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
0: De lijst van landen per zonnebloemenproductie. Wereldwijd wordt per jaar 74.347.175 ton zonnebloem geproduceerd. En Oekraïne is de grootste zonnebloemproducent ter wereld met een productie van over 13 miljoen ton per jaar. De Russische Federatie komt op de tweede plaats met een jaarlijkse productie van 11 miljoen ton. En Oekraïne en de Russische Federatie produceren dus samen meer dan 50% van 's werelds totaal. En Nederland produceert geen zonnebloemen.

En dat was Gert Portgieter met Mooie meisjes, fraaie bloemen. En ik ga verder met een heel gek liedje. Van Michel van den Branden en Danny Dionaro. Ik breng geen bloemen meer voor je mee.

De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.

En dat was Willy Alberti en Max van der Praag met Vannacht als de bloemen dromen. En ik ga verder met een mooi liedje van Dana Winner en Steve Hofmeijer. Vroeger bracht je bloemen.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: En een beetje meer informatie over zonnebloemen. Zonnebloemen staan bekend om het oproepen van een gevoel van positiviteit vanwege hun grote gele bloemen. Ze staan hoger dan andere tuinbloemen en lijken altijd ons humeur op te krikken. En hier zijn enkele interessante feiten over zonnebloemen die je misschien nog niet wist. Zonnebloemen trekken bijen aan, waardoor ze nuttig zijn in gebieden waar mensen bijenteelt zijn en waar meer en willen meer bijen aantrekken. En zonnebloemen groeien typisch tussen de 3 en de 5 meter, afgezien van de schattige kleine dwergzonnebloem. En ze kunnen de volle hoogte bereiken in slechts 6 maanden. Verschillende mensen hebben wereldrecords ingesteld voor grote of hoge zonnebloemen. En het huidige wereldrecord hoogste zonnebloem werd in 2014 ingesteld op een torenhoge 9 meter plus, gegroeid door Hans-Peter Schiffer in Duitsland. En om zonnebloempitten te beschermen tegen vogels, plaatst u een netzak of een nylonkous over de bloem totdat de zaden rijpen. En het Franse woord voor zonnebloem is tournesol, wat zich letterlijk vertaalt naar gedraaide zon, verwijzend naar het vermogen van de plant om zich naar onze zon te keren.
2: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
3: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.